It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

de hyacint en ging naar de vader om de hand van dat kind. Pa wilde niet weten dat zijn kind werd bemind en hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende. Waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van Narcis tot hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Aan de kust hebben 15.000 wandelaars deelgenomen aan de Belgian Coast Walk. Vanuit verschillende badplaatsen konden deelnemers stappen naar de pannen. Ze noemen zich het grootste wandelfeest van het land. Uit de resultaten van een bodemonderzoek bleek een mogelijke PFAS-verontreiniging in de omgeving van de brandweerkazerne in de Velodroomstraat in Oostende. Daarom vraagt de stad Oostende om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. In een straal van 100 meter rond de brandweerkazerne mogen zelfgeteelde groente en fruit maar met mate geconsumeerd worden. In een straal van 500 meter rond de kazerne wordt afgeraden om grondwater te gebruiken voor de moestuin. Met het kraantjeswater is er niks mis, stelt de stad Oostende. Robert de Klerk, initiatiefnemer van de struikelstenen in Oostende, is bijzonder tevreden over de samenwerking met het Sint-Andreas-instituut. Jongeren deden immers veel opzoekingswerk naar de verzetslieden in de Tweede Wereldoorlog. Die samenwerking wordt verder gezet, zegt Robert de Klerk.
3: Ja, Elle de Klerk, geen familie, is leerkracht Sint-Andreas-Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
4: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
3: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

Deze morgen aan de kust tijdelijk brede opklaringen. Deze namiddag krijgen we wolkenvelden met kans op een buitje. Maximum temperaturen vandaag aan de kust liggen rond de 12 graden. En we krijgen tegen vanavond een vrij krachtige noord-noordwestenwind met zelfs rukwinden tot 70 km per uur. Morgen dinsdag start koud.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanaf aanstaande donderdag openen de beachbars in Oostende. Ze mogen 120 dagen open blijven. Er zijn in het centrum van Oostende 4 beachbars: Blue Buddha, Bondi, Polly Polly en Cocoya. Op Mariakerke zijn er Baramar en Marika. Oostende legt wel beperkingen op. Er mag maar tot 22 uur muziek gespeeld worden. Tijdens de zomer mogen er per beachbar ook 5 evenementen plaatsvinden tot 23 uur. Het parket is een onderzoek gestart na een verkeersongeval op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Het ging om een kopstaartaanrijding waarbij een 72-jarige man uit Oudenburg zwaar gewond raakte. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Zowat een kwart van de langdurig zieken in ons land kreeg vorig jaar een uitkering zonder dat ze daar nog recht op hadden. Zo bleven ze langer thuis dan nodig was bijvoorbeeld. Dat blijkt uit nieuwe steekproeven van het RISIF die de standaard kon inkijken. De resultaten wakkeren het debat over de controles en de aanpak van langdurig zieken door de ziekenfondsen nog wat aan. Zij moeten het vanmiddag gaan uitleggen in het parlement. Dat er nu een recordaantal van bijna 580.000 langdurig zieken is, is geen toeval. Dat zegt een voormalig topambtenaar van het RISIF in HLN. Hij wijst vooral naar de ziekenfondsen, vertelt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
4: Hij stelt heel duidelijk dat die adviserend artsen, die werken dus voor die ziekenfondsen, dat die nooit vrij hebben kunnen werken. Dat die altijd onder een soort politieke druk hebben gewerkt, omdat de ziekenfondsen verbonden zijn met politieke zuilen. Dat gebeurde soms zeer expliciet volgens hem. Directies die zich kwaad maakten op artsen als zij te veel leden niet ziek verklaarden.
3: De oud-topman pleit daarom voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hantavirus uitbrak, zijn gisteravond aangekomen in het UZ Antwerpen. Daar moesten ze afgelopen nacht ook blijven om op de resultaten van hun onderzoeken te wachten. Journaliste Laurent Stappers.
5: Volksgezondheid benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee besmet zijn. Is dat niet het geval, dan mogen zij thuis hun quarantaineperiode uitmaken. Dat is die in totaal 6 weken. Stel ze testen positief, maar hebben geen symptomen, dan mogen zij ook naar huis. En natuurlijk als zij positief testen en er komen symptomen bij, dan is het hier blijven.
3: Amerikaans president Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Dat schrijft hij op zijn eigen sociale mediaplatform. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op tafel om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar Iran laat via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. Wat ze precies geantwoord hebben is niet bekend. In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft tot tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen die twee tegen elkaar in Brugge. En donderdag speelt Union ook nog de bekerfinale tegen Anderlecht. Je hoort erop Schoofs van Union.
6: Alles of niks. Misschien de belangrijkste week van het seizoen, denk ik. Dus er staat heel veel op spel. Alles om voor te spelen deze week. Dus vandaag hebben we een goede zaak gedaan en getoond dat we daar wel klaar voor zijn. Nu kunnen we de week met een goed gevoel beginnen.
3: Mechelen staat laatste, wel maar op 2 punten van de vierde, Anderlecht. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaar aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. En in Spanje is FC Barcelona opnieuw kampioen voor het tweede jaar op rij en de 29ste keer in totaal. Barcelona maakte het thuis af door de Clásico tegen achtervolger en rivaal Real Madrid te winnen met 2-0. Positief wel bij Real, Thibaut Courtois speelde voor het eerst weer mee nadat hij 2 maanden oud was door een blessure. De dag begint vrij zonnig en meestal droog. Na de middag neemt de bewolking toe en er zijn buien dan, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden. Woensdag en donderdag buien, mogelijk ook met onweer.
0: Noordzee. Gold.

0: Tuin- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Noordzee. Golf.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht en schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke,

waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wint de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land, mijn plek.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Het is vaak heerlijk te rusten in het gras dat je ergens hebt laten groeien. Goedemorgen.
2: Oh, once upon a time, there was a quack, quack, quack, quack, quack, quack.
3: There's a little white duck,
2: quack,
3: sitting in the water, a little white duck,
2: quack.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Een benefietvoorstelling ten voordele van Tess, een jonge vrouw die kampt met zware en complexe gezondheidsproblemen, heeft afgelopen weekend €500 opgebracht. De humoravond was een initiatief van het improvisatiegezelschap in Promair. Op de oostelijke Strekdam in Oostende was er een bloemenhulde aan de boeg van de Vindictieve. Dat schip werd in de Eerste Wereldoorlog tot zinken gebracht in de haven om te voorkomen dat Duitse onderzeeboten Oostende zouden bereiken. Het behoort tot de meest heroïsche momenten uit de Eerste Wereldoorlog. Er was afgelopen weekend een bloemenhulde door het stadsbestuur en oud-strijdersverenigingen. De stad Nieuwpoort is op zoek naar een familie van verzetsheld André de Rudder. Voor de zomer krijgen 4 Nieuwpoortse verzetslieden uit de Tweede Wereldoorlog een struikelsteen. Deze kleine gedenksteen in het straatbeeld herinnert aan de opofferingen die zij hebben gebracht. Van 3 van de 4 verzetshelden werden al nabestaanden gevonden. Alleen van André de Rudder heeft Nieuwpoort nog geen familie gevonden. Wie vragen heeft over de belastingaangifte kan volgende maand terecht in Oudenburg. De stad organiseert er hulp voor inwoners. Schepen Stefan Reinaert.
3: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
4: Die service is gratis?
3: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
4: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
3: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Tot zover dit regionieuws.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Noordzee Gold.

Deze morgen aan de kust tijdelijk brede opklaringen. Deze namiddag krijgen we wolkenvelden met kans op een buitje. Maximum temperaturen vandaag aan de kust liggen rond de 12 graden. En we krijgen tegen vanavond een vrij krachtige noord-noordwestenwind met zelfs rukwinden tot 70 km per uur. Morgen dinsdag start koud.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Aan de kust hebben 15.000 wandelaars deelgenomen aan de Belgian Coast Walk. Vanuit verschillende badplaatsen konden deelnemers stappen naar de pannen. Ze noemen zich het grootste wandelfeest van het land. Uit de resultaten van een bodemonderzoek bleek een mogelijke PFAS-verontreiniging in de omgeving van de brandweerkazerne in de Velodroomstraat in Oostende. Daarom vraagt de stad Oostende om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. In een straal van 100 meter rond de brandweerkazerne mogen zelfgeteelde groenten en fruit maar met mate geconsumeerd worden. In een straal van 500 meter rond de kazerne wordt afgeraden om grondwater te gebruiken voor de moestuin. Met het kraantjeswater is er niks mis, stelt de stad Oostende. Robert de Klerk, initiatiefnemer van de struikelstenen in Oostende, is bijzonder tevreden over de samenwerking met het Sint-Andreas-instituut. Jongeren deden immers veel opzoekingswerk naar de verzetslieden in de Tweede Wereldoorlog. Die samenwerking wordt verder gezet, zegt Robert de Klerk.
3: Ja, Elle de Klerk, geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
4: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
3: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: derde keer uit met de Ostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold. Oh, yeah.

0: Noordzee dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Swear. En om 8 uur vanavond voor tijd Brûlé. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. De Crystal Ship breidt het street art parcours in de stad aan zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. En dan heb ik nog dit. Morgen is er een muzikale namiddag in restaurant Binnie's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangenmenu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Aki Bolino en Gary Hager. Men moet wel vooraf reserveren bij Binnie's. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanaf aanstaande donderdag openen de beachbars in Oostende. Ze mogen 120 dagen open blijven. Er zijn in het centrum van Oostende 4 beachbars: Blue Buddha, Bondi, Polly Polly en Cocoya. Op Mariakerke zijn er Baramar en Marika. Oostende legt wel beperkingen op. Er mag maar tot 22 uur muziek gespeeld worden. Tijdens de zomer mogen er per beachbar ook 5 evenementen plaatsvinden tot 23 uur. Het parket is een onderzoek gestart na een verkeersongeval op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Het ging om een kopstaartaanrijding waarbij een 72-jarige man uit Oudenburg zwaar gewond raakte. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Retail-experts waarschuwen voor een nieuwe prijzenoorlog in de supermarkten. Door de oorlog in het Midden-Oosten wordt alles binnenkort met wat vertraging duurder. En dus proberen de winkels klanten te lokken met kortingen en promo's. Expert Gino van Ossel.
4: In principe liggen die prijzen vast en het zijn de leveranciers die die kosten moeten proberen op te vangen. Alleen, die gaan dan weer proberen met de supermarkten rond de tafel te gaan zitten om hun prijzen te kunnen optrekken. Alles laat uitschijnen dat we binnenkort weer gaan zien dat bepaalde merken een tijdje niet op het schap liggen.
3: Lidl maakt vanaf vandaag al 100 producten permanent goedkoper. Op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoord heeft en dat hij haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis dumpte. Dat meldde Spaanse media. Het lichaam werd afgelopen weekend gevonden. Journalist Sybren de Jager volgt de zaak.
5: De politie is nog volop bezig met het onderzoek. De mensen hier in het dorp die vragen zich af waarom dat haar zoon Katy dit kon aandoen. Het is zelfs zo dat ze 4 maanden geleden een stap heeft teruggezet op haar werk om nog meer aandacht te geven aan haar zoon en om die van zijn drugsprobleem te helpen. Maar het lijkt er nu op dat dat allicht ook haar dood is geworden.
3: De zoon werd al snel opgepakt op verdenking van moord. En zangeres Dua Lipa spant een rechtszaak aan tegen Samsung. Volgens Dua Lipa heeft het techbedrijf een foto van haar gebruikt op verpakkingen van tv's om er zo meer te verkopen, zonder dat zij daar toestemming voor gaf. Ze eist 15 miljoen euro. Samsung heeft nog niet gereageerd. Het klaart op vanuit het westen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen, maximaal rond 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie. En op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De dag van de boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust. En volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.
1: Welkom bij Noordzee.

Dansschool Dansier brengt op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei de voorstelling 4 in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets hiervoor kosten €15.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een benefietvoorstelling ten voordele van Tess, een jonge vrouw die kampt met zware en complexe gezondheidsproblemen, heeft afgelopen weekend €500 opgebracht. De humoravond was een initiatief van het improvisatiegezelschap in Promair. Op de oostelijke Strekdam in Oostende was er een bloemenhulde aan de boeg van de Vindictieve. Dat schip werd in de Eerste Wereldoorlog tot zinken gebracht in de haven om te voorkomen dat Duitse onderzeeboten Oostende zouden bereiken. Het behoort tot de meest heroïsche momenten uit de Eerste Wereldoorlog. Er was afgelopen weekend een bloemenhulde door het stadsbestuur en oud-strijdersverenigingen. De stad Nieuwpoort is op zoek naar een familie van verzetsheld André de Rudder. Voor de zomer krijgen 4 Nieuwpoortse verzetslieden uit de Tweede Wereldoorlog een struikelsteen. Deze kleine gedenksteen in het straatbeeld herinnert aan de opofferingen die zij hebben gebracht. Van 3 van de 4 verzetshelden werden al nabestaanden gevonden. Alleen van André de Rudder heeft Nieuwpoort nog geen familie gevonden. Wie vragen heeft over de belastingaangifte kan volgende maand terecht in Oudenburg. De stad organiseert er hulp voor inwoners. Schepen Stefan Reinaert.
3: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
4: Die service is gratis?
3: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
4: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
3: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold, met de mooiste Golden Oldies.

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed.

Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice, onder de bezielende leiding van dirigenten Steve Dujardin en Louise-Marie Schollaert. De uitvoering wordt begeleid door een strijkkwartet en aangevuld met zorgvuldig gekozen koorwerken die dezelfde krachtige boodschap van hoop uitdragen. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni om 8 uur. Tickets op uitinostende.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Aan de kust hebben 15.000 wandelaars deelgenomen aan de Belgian Coast Walk. Vanuit verschillende badplaatsen konden deelnemers stappen naar de pannen. Ze noemen zich het grootste wandelfeest van het land. Uit de resultaten van een bodemonderzoek bleek een mogelijke PFAS-verontreiniging in de omgeving van de brandweerkazerne in de Velodroomstraat in Oostende. Daarom vraagt de stad Oostende om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. In een straal van 100 meter rond de brandweerkazerne mogen zelfgeteelde groenten en fruit maar met mate geconsumeerd worden. In een straal van 500 meter rond de kazerne wordt afgeraden om grondwater te gebruiken voor de moestuin. Met het kraantjeswater is er niks mis, stelt de stad Oostende. Robert de Klerk, initiatiefnemer van de struikelstenen in Oostende, is bijzonder tevreden over de samenwerking met het Sint-Andreas-instituut. Jongeren deden immers veel opzoekingswerk naar de verzetslieden in de Tweede Wereldoorlog. Die samenwerking wordt verder gezet, zegt Robert de Klerk.
3: Ja, Elle de Klerk, geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
4: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
3: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een benefietvoorstelling ten voordele van Tess, een jonge vrouw die kampt met zware en complexe gezondheidsproblemen, heeft afgelopen weekend €500 opgebracht. De humoravond was een initiatief van het improvisatiegezelschap in Promair. Op de oostelijke Strekdam in Oostende was er een bloemenhulde aan de boeg van de Vindictieve. Dat schip werd in de Eerste Wereldoorlog tot zinken gebracht in de haven om te voorkomen dat Duitse onderzeeboten Oostende zouden bereiken. Het behoort tot de meest heroïsche momenten uit de Eerste Wereldoorlog. Er was afgelopen weekend een bloemenhulde door het stadsbestuur en oud-strijdersverenigingen. De stad Nieuwpoort is op zoek naar een familie van verzetsheld André de Rudder. Voor de zomer krijgen 4 Nieuwpoortse verzetslieden uit de Tweede Wereldoorlog een struikelsteen. Deze kleine gedenksteen in het straatbeeld herinnert aan de opofferingen die zij hebben gebracht. Van 3 van de 4 verzetshelden werden al nabestaanden gevonden. Alleen van André de Rudder heeft Nieuwpoort nog geen familie gevonden. Wie vragen heeft over de belastingsaangifte kan volgende maand terecht in Oudenburg. De stad organiseert er hulp voor inwoners. Schepen Stefan Reinaert.
3: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
4: Die service is gratis?
3: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
4: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
3: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Pak voor de derde keer uit met de Ostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Dit is Noordzee Gold.

BS. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen,

Er is een muzikale namiddag op dinsdag 12 mei in restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driegangen menu, gevolgd door een muzikale middag met optredens van Kurt Krabbé, Aki Bolino en Gary Hager. Je moet wel vooraf reserveren bij Benny's.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Aan de kust hebben 15.000 wandelaars deelgenomen aan de Belgian Coast Walk. Vanuit verschillende badplaatsen konden deelnemers stappen naar de pannen. Ze noemen zich het grootste wandelfeest van het land. Uit de resultaten van een bodemonderzoek bleek een mogelijke PFAS-verontreiniging in de omgeving van de brandweerkazerne in de Velodroomstraat in Oostende. Daarom vraagt de stad Oostende om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. In een straal van 100 meter rond de brandweerkazerne mogen zelfgeteelde groenten en fruit maar met mate geconsumeerd worden. In een straal van 500 meter rond de kazerne wordt afgeraden om grondwater te gebruiken voor de moestuin. Met het kraantjeswater is er niks mis, stelt de stad Oostende. Robert de Klerk, initiatiefnemer van de struikelstenen in Oostende, is bijzonder tevreden over de samenwerking met het Sint-Andreas Instituut. Jongeren deden immers veel opzoekingswerk naar de verzetslieden in de Tweede Wereldoorlog. Die samenwerking wordt verder gezet, zegt Robert de Klerk.
3: Ja, Elle de Klerk, geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
4: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
3: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

de laatste boeren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
1: Voor ouderwetse radio, luister je naar Noordzee Gold.

Op dinsdag 16 juni is er weer een muzikale middag in restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driegangen menu, gevolgd door een muzikale middag met optredens van Kurt Krabbé, Shansi en Jovali. Je moet wel vooraf reserveren bij Benny's.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanaf aanstaande donderdag openen de beachbars in Oostende. Ze mogen 120 dagen open blijven. Er zijn in het centrum van Oostende 4 beachbars: Blue Buddha, Bondi, Polly Polly en Cocoya. Op Mariakerke zijn er Baramar en Marika. Oostende legt wel beperkingen op. Er mag maar tot 22 uur muziek gespeeld worden. Tijdens de zomer mogen er per beachbar ook 5 evenementen plaatsvinden tot 23 uur. Het parket is een onderzoek gestart na een verkeersongeval op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Het ging om een kopstaartaanrijding waarbij een 72-jarige man uit Oudenburg zwaar gewond raakte. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Tollenbeek in de provincie Vlaams-Brabant hebben vandalen zware schade aangericht in een kleuterschool. Het gebeurde afgelopen weekend, maar het raakt nu pas bekend. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Het gaat om mannen van 19 en 23 jaar. Je hoort Sabine Lieves van het parket.
4: Er is daar een hele ravage aangericht. Ze hebben daar verfbussen leeggespoten. Er zijn daar toiletten vernield. Allerhande informatica-materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Heel de school is werkelijk kort en klein geslagen. Dus ja, er was ook absoluut geen mogelijkheid om vandaag de kleutertjes daar te laten schoollopen.
3: Voor de kleuters is opvang voorzien. Een record aantal dossiers bij de Ombudsfin, dat is de ombudsdienst van de financiële sector. Vorig jaar ging het om meer dan 2400 dossiers, dat is 10% meer dan het jaar ervoor. In totaal werden bijna 8700 aanvragen ingediend, dat blijkt uit het jaarverslag. De meeste dossiers gaan over fraude. Opvallend is ook de stijging over frauduleuze kredieten. Fraudeurs sluiten dan een lening af op de naam van het slachtoffer om zo online te kopen. En in Lyon in Frankrijk zijn 3 mensen omgekomen bij een grote brand in een appartementsgebouw. 14 anderen raakten gewond. Zij hadden te veel rook ingeademd. De hulpdiensten gaan uit van brandstichting. Wellicht gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien. Ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er wel beter uit. Zondag halen we rond 18 graden.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Noordzee Gold.
1: Willeke?
2: André?
1: Hoe is het ermee?
2: Goed. En met jou?
1: Wat heb ik je lang niet gezien?
2: Nee, veel te lang.
1: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie. En op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 7 graden. Morgen dinsdag een koude start, een droge dag met opklaringen en wolkenvelden. Maxima morgen aan de kust niet hoger dan 14 graden bij een matige noordwestenwind.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een benefietvoorstelling ten voordele van Tess, een jonge vrouw die kampt met zware en complexe gezondheidsproblemen, heeft afgelopen weekend €500 opgebracht. De humoravond was een initiatief van het improvisatiegezelschap in Promair. Op de oostelijke Strekdam in Oostende was er een bloemenhulde aan de boeg van de Vindictieve. Dat schip werd in de Eerste Wereldoorlog tot zinken gebracht in de haven om te voorkomen dat Duitse onderzeeboten Oostende zouden bereiken. Het behoort tot de meest heroïsche momenten uit de Eerste Wereldoorlog. Er was afgelopen weekend een bloemenhulde door het stadsbestuur en oud-strijdersverenigingen. De stad Nieuwpoort is op zoek naar een familie van verzetsheld André de Rudder. Voor de zomer krijgen 4 Nieuwpoortse verzetslieden uit de Tweede Wereldoorlog een struikelsteen. Deze kleine gedenksteen in het straatbeeld herinnert aan de opofferingen die zij hebben gebracht. Van 3 van de 4 verzetshelden werden al nabestaanden gevonden. Alleen van André de Rudder heeft Nieuwpoort nog geen familie gevonden. Wie vragen heeft over de belastingsaangifte kan volgende maand terecht in Oudenburg. De stad organiseert er hulp voor inwoners. Schepen Stefan Reinaert.
3: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
4: Die service is gratis?
3: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
4: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
3: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Noordzee Gold. Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 7 graden. Morgen dinsdag een koude start, een droge dag met opklaringen en wolkenvelden. Maxima morgen aan de kust niet hoger dan 14 graden bij een matige noordwestenwind.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Aan de kust hebben 15.000 wandelaars deelgenomen aan de Belgian Coast Walk. Vanuit verschillende badplaatsen konden deelnemers stappen naar de pannen. Ze noemen zich het grootste wandelfeest van het land. Uit de resultaten van een bodemonderzoek bleek een mogelijke PFAS-verontreiniging in de omgeving van de brandweerkazerne in de Velodroomstraat in Oostende. Daarom vraagt de stad Oostende om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. In een straal van 100 meter rond de brandweerkazerne mogen zelfgeteelde groenten en fruit maar met mate geconsumeerd worden. In een straal van 500 meter rond de kazerne wordt afgeraden om grondwater te gebruiken voor de moestuin. Met het kraantjeswater is er niks mis, stelt de stad Oostende. Robert de Klerk, initiatiefnemer van de struikelstenen in Oostende, is bijzonder tevreden over de samenwerking met het Sint-Andreas-instituut. Jongeren deden immers veel opzoekingswerk naar de verzetslieden in de Tweede Wereldoorlog. Die samenwerking wordt verder gezet, zegt Robert de Klerk.
3: Ja, Elle de Klerk, geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
4: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
3: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanaf aanstaande donderdag openen de beachbars in Oostende. Ze mogen 120 dagen open blijven. Er zijn in het centrum van Oostende 4 beachbars: Blue Buddha, Bondi, Polly Polly en Cocoya. Op Mariakerke zijn er Baramar en Marika. Oostende legt wel beperkingen op. Er mag maar tot 22 uur muziek gespeeld worden. Tijdens de zomer mogen er per beachbar ook 5 evenementen plaatsvinden tot 23 uur. Het parket is een onderzoek gestart na een verkeersongeval op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Het ging om een kopstaartaanrijding waarbij een 72-jarige man uit Oudenburg zwaar gewond raakte. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In de Kamercommissie Sociale Zaken hebben de ziekenfondsen hun aanpak verdedigd. Ze moesten zich verantwoorden voor de vele langdurig zieken. Uit rapporten bleek dat 6 op de 10 onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. Vanmorgen bleek nog dat 1 op de 4 ook onterecht een uitkering krijgt. Volgens de ziekenfondsen wordt er een vals beeld geschetst met uitgelekte studies. Luc van Gorp van de Christelijke Mutualiteit.
4: Het zijn niet de ziekenfondsen die de mensen ziek schrijven. Dat heeft ook meneer Kallewaert heel duidelijk gezegd. Die is een voorschrijvende arts. En ik durf te twijfelen dat we dat in twijfel trekken, dat een arts niet in staat zou zijn om dat te kunnen doen. Want als we dat in twijfel stellen, dan is het vandaag problematisch om nog langer mogelijk patiënt te kunnen worden. Totdat je het zelf meemaakt en dan denk ik dat we anders gaan kijken.
3: N-VA en MR eisen alvast een grondige doorlichting van de ziekenfondsen. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. Regeringspartij MR vraagt een parlementaire onderzoekscommissie naar de kernuitstap. Die werd in 2003 beslist. MR noemt die beslissing een fiasco en hoopt dat zulke fouten nooit meer gebeuren. De commissie moet nu de impact van de kernuitstap onderzoeken en bekijken wie politiek verantwoordelijk is. Zo'n 2 weken geleden raakte bekend dat de federale regering de kerncentrales mogelijk wil overnemen van Engie. Voetbalclub VW Hamme opent een rouwregister voor Jean. Dat is het jongetje van 7 dat afgelopen weekend overleed na een val van een springkasteel tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De club heeft alle trainingen deze week geschrapt. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. Koning Boudewijn had geen weet van de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba. Dat blijkt uit een nieuwe biografie over koning Boudewijn. Lumumba was de eerste premier van Congo na de onafhankelijkheid van België en werd in 1961 vermoord. Volgens een onderzoekscommissie in 2001 wist koning Boudewijn dat Lumumba in gevaar was. Maar dat klopt dus niet, zegt de auteur van de biografie Vincent Dujardin.
5: Het aantal foute aannames over de koning in het rapport is aanzienlijk. In het licht van de nieuwe archieven moeten de conclusies over de koning fundamenteel worden aangepast. Wat de koning wordt verweten en wat in feite is gebaseerd op een enkel brief, is simpelweg niet op zijn plaats.
3: Dujardin gebruikte onder meer het privéarchief van de koning, zijn agenda's en ook zijn dagboeken om de biografie te schrijven. En in Noorwegen kent Marius Burg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, op 15 juni zijn straf, dat melden Noorse media. Het proces tegen Høiby begon in februari. Hij staat terecht voor zo'n 40 aanklachten van verkrachting en geweld. Het Openbaar Ministerie eist een straf van 7 jaar en 7 maanden. De advocaten van Høiby pleiten voor 1,5 jaar. En het weer nog, vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
1: Voor ouderwetse radio, luister je...

0: RTC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Een benefietvoorstelling ten voordele van Tess, een jonge vrouw die kampt met zware en complexe gezondheidsproblemen, heeft afgelopen weekend €500 opgebracht. De humoravond was een initiatief van het improvisatiegezelschap in Promère. Op de oostelijke Strekdam in Oostende was er een bloemenhulde aan de boeg van de Vindictieve. Dat schip werd in de Eerste Wereldoorlog tot zinken gebracht in de haven om te voorkomen dat Duitse onderzeeboten Oostende zouden bereiken. Het behoort tot de meest heroïsche momenten uit de Eerste Wereldoorlog. Er was afgelopen weekend een bloemenhulde door het stadsbestuur en oud-strijdersverenigingen. De stad Nieuwpoort is op zoek naar een familie van verzetsheld André de Rudder. Voor de zomer krijgen 4 Nieuwpoortse verzetslieden uit de Tweede Wereldoorlog een struikelsteen. Deze kleine gedenksteen in het straatbeeld herinnert aan de opofferingen die zij hebben gebracht. Van 3 van de 4 verzetshelden werden al nabestaanden gevonden. Alleen van André de Rudder heeft Nieuwpoort nog geen familie gevonden. Wie vragen heeft over de belastingsaangifte kan volgende maand terecht in Oudenburg. De stad organiseert er hulp voor inwoners. Schepen Stefan Reinaert.
3: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
4: Die service is gratis?
3: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
4: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
3: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

Als priester, vriend, geloof ken je jou. Zorg jij voor het zielheil van mijn vrouw. En dat men lacht, dat men dansen. Want ik hou niet van gehuil. Dat men lacht, dat men dansen. Als ik neerlig in mijn kuil. Waar ben dan toen, ik hield niet van jou.

en triomfeert zoals wel leer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven.

0: cute, cute in a stupid ass way.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goeie avond.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Ik zal ze missen, al die mensen